0: que lo hizo.
1: Ey, pues baby, mi go, brr. Eo Mauro, Avila, what the fuck?
2: Goeienga, gasgoeienga, joepie, kom aan Trees gemuut. Niet joek nie looten. Asperg Radio, KXLL 100.7.